0: installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? De warmte.nl. King Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? De warmte.nl

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: King Distortion.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijk

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.

0: Bank.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With OG's.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week.

0: Distortion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden van

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan.
11: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bank. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl
15: Kink. Distortion.

0: fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl

0: Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: King. Distortion.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
3: we Oranje. €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
9: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Niet geschoten is always miss. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.
12: Kink Distortion, everything loud.
11: Distortion. Kink.
13: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonnenuur hier bij Kink Distortion. Tof dat je bent ingeschakeld en dat je bent aangeschoven bij deze aflevering. Nummer 6 alweer van 2026 met de magistrale titel That Was a Bad Idea. En ik ga natuurlijk weer helemaal aan je uitleggen. Maar eerst zie je Cavalier Conspiracy met Inflicted.

0: Cavalera Conspiracy met Inflicted. En de show die ze in 2008 gaven op Pinkpop is online gezet. Weer onder noemen de Pinkpop Archives. En daar staan een shitload aan hele toffe shows op. Van een Mastodon, van een Rage Against the Machine. En nog heel erg veel meer. En sinds vorige week dus ook Cavalera Conspiracy.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonnenuur hier bij King Distortion. Tof dat je bent aangeschoten. De titel van vandaag die is, zeg maar gerust, een beetje apart. Suggestief? Nee, geen idee. Je gaat er zelf achter komen in ieder geval als je deze aflevering helemaal afluistert. Ik ga hem straks even uitgebreid aan je uitleggen. En ja, die spelfout die hoort erbij. That was a bad idea. Maar ik ga hem straks helemaal uitleggen. Geen nood. Deze show, in ieder geval muziek van onder andere Lamb of God, van Gorilla, van Ozzy Osbourne, van Pacemaker. Van de Pacemaker die dus afgelopen week de pitch wisten te winnen. Power Trip gaat voorbij komen. Conan, Johnny van Riems, waar ik je toch even wil gaan vragen om een mening. Converge gaat voorbij komen. Magna Cult en Hellripper hebben ook op de rol staan. Tot de klok van 5 uur ben ik sowieso bij je en krijg je dat sowieso van mij voorgeschoteld. Nu, eerst de band die vanavond in 013 staat. Dan heb ik het over Madball. Dit is Pride. Times are changing.

Into Oblivion, je hoorde Lamb of God. Het is de titeltrack van hun nieuwe plaat die op 13 maart moet gaan verschijnen. En komende zomer staat de band op Dynamo Metal Fest. Een week na die plaat van Lamb of God verschijnt ook de nieuwe plaat van Guerrilla, getiteld Loss. En daarvan brachten ze al een tweetal singles uit. Te weten Submerge en Hellbound. De derde single, Phoenix, die is vorige week verschenen. En die is wel zo enorm tof dat we hem hier hebben uitgeroepen. Tot Weekly Pit van deze week hier bij King Distortion. Dat betekent dat hij dus extra vaak voorbij komt hier bij deze prachtige zender. De Weekly Pit van deze week, dit is Guerrilla met Phoenix.

De Weekly Pit van deze week. Dit was Phoenix van Gorilla. De band is gestaag aan het doorgroeien. En dat is tof om te zien. Ze hebben trouwens ook een hele toffe live act. En die kun je op 21 maart gaan aanschouwen in de Melkweg in Amsterdam. King Distortion, Petunier. En de titel voor vandaag, That Was a Bad Idea, heeft alles te maken met deze track. Sterker nog, heeft alles te maken met uiteraard Ozzy Osbourne zelf. Het verwijst naar het vleermuisincident van Ozzy dat hem zijn hele leven nagedragen zal worden. Dat is namelijk vandaag exact op de dag af 44 jaar geleden gebeurd. En voor de mensen die totaal niet weten wat er is gebeurd, het lijkt me vrij sterk, maar ik zal het even snel doornemen. Tijdens de act van Ozzy in de Veterans Memorial Auditorium in Des Moines gooide een fan een dode vleermuis op het podium. En destijds was de act van Ozzy dermate uitgegroeid tot de shock rock act dat dat vaker gebeurde bij shows. Ozzy raapte hem op en beet het hoofd van de vleermuis af, dachtend dat het nep was. En daar heeft hij heel erg lang spijt van gehad. That was a bad idea. Mr. Crowley, dit is Ozzy Osbourne. Man!

Comedy van Ozzy Osbourne. Met de start van het nieuwe jaar zijn er ook weer een hoop bands die graag mee willen doen met het radio-item The Pitch. Om ervoor te zorgen dat de muziek gedraaid wordt op de radio. En ook gisteren heb ik weer een nieuw filmpje online kunnen zetten voor The Pitch. Afgelopen week wist de band Pacemaker The Pitch glansrijk te winnen. En daarom zitten ze deze week op dinsdag en op donderdag in de show. En met de track Fear Ablaze is dit Pacemaker.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdens

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

Power Trip met Executioner's Tax. Wat blijft het toch een heerlijke track om die één keer in de zoveel tijd eens even lekker er tussendoor te kunnen gooien. Zoals je wellicht weet ben ik best wel actief op de socials voor Bjorn's Betonmuur en voor King Distortion. En dat betekent dat we met regelmaat een leuke actie klaar hebben staan. Zo mocht ik vorige week een feestje in uw huisje weggeven. Een versterkt concert van Freddy Mercury in letterlijk je eigen woonkamer. En deze week hebben we tickets voor Heavy Psych Sounds Fest in Burgerweeshuis in Deventer. Een festival waarbij ze voornamelijk leunen op de muziek, zou je kunnen zeggen. Het is vooral stoner gericht, psychedelische, daar kun je ook erg veel van verwachten. Dus riffs waar je broekspijpen van gaan wapperen. Waar ze de stof uit kunnen dreunen, zou je kunnen zeggen. Met bands als Greenleaf, Beelzebong, Nightstalker, Orion, Lord Elephant en Sons of Note op zaterdag 28 februari. En de dag ervoor op vrijdag 27 februari. Monster Mouth, Jobia, Electric Citizen, Weedpacker en Conan. En als je mee wil dingen naar de tickets voor het festival, moet je vooral even naar de socials gaan. En dan moet je even je concertmaatje taggen. Of je festivalmaatje taggen. Of bij een tag je hond. Ook prima. Maar tag in ieder geval iets of iemand. En dan maak je dus kans op 2 tickets voor Heavy Psych Sounds Fest 27 en 28 februari in Burgerweeshuis in Deventer. En Conan, die staat er ook. Die zijn ze nu met Volt Thrower.

een van de headliners van Heavy Psych Sounds Fest in de Burgerweeshuis in Deventer. Je hoorde Conan met Volt Thrower. Wat trouwens een behoorlijk korte bocht is naar Volt Thrower, die ik afgelopen week niet even draaide. En die ik afgelopen weekend nog even onder de naald gooide. Maar dat eventjes geheel terzijde. Soms kom je van die nummers tegen met een beschrijving waarvan je zegt dat zou totaal niet kunnen werken. Niet moeten kunnen werken. En dan blijkt vervolgens wel te kunnen. Ik vind dat altijd heel erg grappig. En ik had datzelfde gevoel een beetje bij de Belgische band Johnny van Riems. En ja, dat is een band. Dat is niet een persoon. Dat is een band. Muzikaal gezien gooien ze punkrock en vuige rock en roll in de blender. En dat is op zich niet zo heel speciaal. Denk een beetje Denko Jones-achtig. Maar dat alles is aangevuld met een behoorlijk dialect uit Vlaams-Limburg. Waardoor voor mij de teksten, nou, onverstaanbaar zou ik het niet willen noemen, maar soms moeilijk te volgen zijn. Echter is in dit geval het refrein weer zo rete catchy dat ik het na één nummer al meteen zit mee te zingen. Dus ik wil hem je toch even voorleggen. Johnny van Riems, Haat zijn muil. Laat eens even weten wat jij van deze track vindt.

Magna Cult met Black Edge Crystal. Afkomstig van de vorig jaar verschenen plaat Lucis. De band heeft trouwens in een grijs verleden ook nog gecanceld. Maar die bandnaam hebben ze laten varen. En dat zal vast en zeker te maken hebben gehad met het aankondigen van shows. Dat zal een drama zijn geweest met een dergelijke naam. Enfin. Daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van dit uur. Van Björn Bottomuur hier bij Kink Distortion. Maar eerst wil ik je graag even bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Voordat ik de track in ga starten. En ik wil je uiteraard ook nog even wijzen op het feit dat het tickets weggeven voor het Heavy Psych Sounds Fest in de Burgerweeshuis. Het Burgerweeshuis in Deventer op 27 en 28 februari. Doen we via de socials van King Distortion en Björn Bottomuur. En wat je daar moet doen is vooral even je concert maar te taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor dat festivaletje in het Burgerweeshuis in Deventer. Wat gezegd hebbende, de laatste track van vandaag begon ooit als eenmansproject op een zolderkamer in Schotland. Maar inmiddels staat plaat nummer 4 alweer op de rol. Heb ik het over Hellripper, de laatste track. Die is de nieuwe single van de band. Dit is Underpressed.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. De prijs

0: €1,99. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

Welkom bij een, nou ja, bloedhete De Lijst van Argeman. Jezus, wat is het warm zeg. Het is buiten een graad of, nou het zal zijn, 38 of zo. En bij mijn binnen, nou, 73 denk ik. Niet te doen hier, echt ontzettend heet. Dapper dat je luistert naar De Lijst van Argeman, dat wel. Wellicht vanuit je zwembad, dan doe je het beduidend beter dan ik. Maar ik heb hier een heel koud biertje. Oh, lekker man, let op. Ah, dat is lekker zeg. Even tegen mijn voorhoofd aan. Ach, heerlijk. Nu smaakt het biertje eigenlijk het allerlekkerste. Als je het zo warm hebt, dorstig, dan smaakt die als geen ander. Ondertussen hoor je op de achtergrond Enslaved met het nummer, hoe toepasselijk, Frost. Had ik wel even zin in. Maar de komende twee uur, als ik het red, ga jij weer de nieuwste metal tracks horen die de afgelopen week zijn uitgekomen. Heel scala aan nummers van black metal, post metal, thrash metal, noem maar op, metal, voor allemaal varianten. Ook lekker een beetje afwisselen, daar hou ik van. Heel veel nieuwe dingen, aangezien het afgelopen paar weken druk was met de festivals en de loodzware jongens, had ik helaas even weinig tot eigenlijk helemaal geen tijd voor de lijst. Maar we zijn er weer met een verse nieuwe lijst. Die is te bewonderen op de Facebookpagina van King Distortion en ook van De Lijst van Argeman. Daar kan je hem ook zien. En ik zou zeggen, laten we Frost van onze vrienden van Enslaved maar achter ons laten en doorgaan naar het eerste nummer. Die is ook lekker trouwens. Dat is namelijk, daar komt hij aan. Kan ik het subtiel doen? Nou, niet echt. Maar goed, hier is hij in ieder geval. Valg. Met een nieuwe single. Weet je dat ding? De Eenlongster.

Vandaag is het nieuwe album van Walch uitgekomen. Getiteld 6. En daar staat dit nummer op, de 1 Longster. Ik was met Loodzwaar jongens bij Into the Grave. En daar trad de band Rivers of Nihil op. Ik ken de band wel. Maar ja, goed, dat is eigenlijk wel een beetje. Nou, ik was wel onder de indruk van het optreden. Eigenlijk is het ontzettend een vette band. Best wel metal. We gaan luisteren naar The Silent Life.

meeste band hanteert de saxofoon erin. En dat kan op podium best wel niet zo metal overkomen. Maar dat vond ik ontzettend meevallen. Alle heren in zwart, lang haar, flink headbangen. Dus ik vond echt een toffe performance van Rivers of Nile. En ja, ik vind ze echt heel leuk. Ik ben er geweest te zeggen dat de vorige band die je hoorde was Walg. Die stond op 93. En die gaan vanavond, beetje warm, brood in ieder geval, ze gaan vanavond optreden in Vera. En gaan ze een nieuw album gaan ze presenteren aan je. Op nummer 70. Dus dan vorige keer op 3. Daar staat Distant, is dus flink gezakt. En op nummer 56 staat Dark Throne.

56, Dark Throne. En zoals ik al aangaf, we vliegen alle kanten op van black metal. En wat is dit? Black doom heavy speed metal-achtig iets. Nu naar post-rock. Omdat het kan, heerlijk, uit de USA. If These Trees Could Talk. Je hoort de nummer 54, Sea of Glass.

0: Distortion. De lijst van Achterman.
1: Kink. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
0: Dit is Kink Distortion.
16: Nummer 53 is aan de beurt. Thrash metal uit Amerika, Deceptor.

Vintage Caravan. Terry Butler, Rick Ross, Harvey en Gus Reyes van Gruesome. En Terry Butler van Obituary en Rick Ross van Massacre. Die zitten met z'n vier gezellig in Left to Die. Een soort death, zeg maar net als anders. Maar het lijkt heel erg op. Ontzettend tof, wat mij betreft. Je hoort een nieuwe single op 28. Which

Ook wel een toffe almhoes trouwens. En van haar arm komt uit een graf. Ja, een toffe tekening, kan niet anders zeggen. Left to Die. Ja, een soort vervolg op Death, zullen we zeggen. Niks mis mee wat mij betreft. Op 20, The Night Eternal, Duitse heavy metal. De nummer heet Where This World Ends.

Night Eternal. Best een lekker nummer wat mij betreft. We gaan naar... De mailtip van de week. Dit vind ik zo ontzettend lekker, dit. Ja, relaxte muziek. Relaxed ook voor zo'n warme dag. Heerlijk om op die linkerbaan te scheuren. Vol gas. Lekker dit. Luister maar. Villages of EO.

lekker man dit. En vooral met dit warme weer wat mij betreft. Kabbelt lekker voort. Villages of Ionina City. Ja, nog één nummer voor alleen het laatste. Het laatste nummer in het, ik kom er nou eens uit, in het eerste uur, dat is wat ik wil zeggen. Zo in het tweede uur gaan we door met Chemist. Maar eerst er even Anthrax, de nummer 1 van weken geleden.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.

is it. The Gilded Chambers. Kettle Decapitation, die laat een teken van leven horen. Ze hebben al heel veel nummers geschreven voor hun nieuwe album. In januari duiken ze studio in. See you sometime next year, zegt Travis Ryan. Nou goed, we gaan het zien. Volgend jaar een nieuwe plaats. Er is nog even een single van hun laatste album, Terracite. Is alweer ruim een jaar geleden. Dead End Residence, Kettle Decapitation.

Evergrey, die gaat Europa door. Ze mochten zelfs twee keer optreden voor Iron Maiden. Hoe lekker is dat? En in september gaan ze naar Amerika toe. Volgens mij zijn ze goed bezig. Evergrey hoorde je, hun nieuw singeltje. Dimmu Borgir. De vorige keer dat ik de lijst deed, stond hij op plek nummer 2. En deze week, een paar weken later in ieder geval, is hij gezakt naar nummer 8. Blijf wel een lekker nummer. As Seen in the Unseen.

Timo Borgir op nummer 8. Op 7 staat de nieuwe single van Macedon. Vorige keer stond hij op 4, iets gezakt dus. Maar hij staat er nog steeds in de top 10.

0: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Je gaf mij nog de top 6. Te beginnen met de nummer 6. Insomnium Shadow Life.

er komt vast een nieuw album aan van Insomnium. Maar goed, dat is nog niet helemaal aangekondigd. Het is wel een single, Shadow Life. En nou goed, ik hou je op de hoogte. Op 5 staat Bloodhunter, Masters of Deceive.

Bloodhunter. Op 5 met Master. Dan gaan wij naar de nummer 4 toe. Je hoort hem op de achtergrond, Devil Driver. Met hun nieuwe single, Dead in the Water.

3 Behemoth. I Sculptor. We gaan naar de nummer 2 toe. En ooit begonnen als Band X in 1968. In 1971 heette ze Accept. Maar zelf vinden ze volgens mij dat vanaf 1976 er een stabiele line-up is. En dat ze ongeveer daar zijn gaan tellen. Want 1976 tot 2026 is hun 50 jaar. En daarom vieren zij een feestje. Ze gaan een plaat brengen, Teutonic Titans. En oude nummers worden weer in een jasje gehangen. In een nieuw jasje. En ook hier allemaal gasten doen mee, allemaal vrienden. Phil Anselmo doet mee, Kirk Hammett, Billy Sheenan, Mickey D. Ja, wie niet? Iedereen doet mee op Fast as a Shark, editie 2026.

of je alle gasten ontdekt hebt, maar ze schijnen allemaal mee te doen. Ja, het blijft een lekker nummer. Misschien moet toch liever het origineel, maar goed, hij is wel leuk. Accept Fast as a Shark op nummer 2. En dan komen we zelf aan bij de nummer 1. En daar staat een nieuwe single, Crying Fire, van

je hebt geluisterd naar de lijst van Argeman in deze hitte. Of je bent al afgehaakt, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval toch dank voor het luisteren. Misschien wat afkoelen kunnen regelen met deze nummers. You never know. Het zit er weer op. Ik ben wel blij dat ik uit deze studio sauna kan ontsnappen nu. Vergeet morgen niet te luisteren naar de lijst. Sorry, de loodzware jongens. Ik haal nu twee door de war. De loodzware jongens. En daar hebben wij te gast Black Rabbit. Leuke gasten. En heel veel muziek. Dus check vooral even de loodzware jongens. Morgen om 5:00. Nou, we gaan nog één uur afscheid nemen. Noorwegen. Vrij koud qua temperatuur. Ik dacht, laten we eens even afsluiten met Burzum. En Ringtail Aherske. Ik vind het wel een vet nummer. Draait niet zo vaak, maar tof vind ik het wel. Goed weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week weer. Hey!

0: Tank. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Samen delen we Oranje.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Je luistert naar Best Hard voor een Vrouw. De show over en door vrouwen, maar ook andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Vandaag Jera on Air. Naar welke acts en bands kun je toe waarin ook vrouwen zijn vertegenwoordigd? Dat zet ik voor je op een rij samen met Hanne Keizer van de radioshow Live en Puur. Maar eerst Keurslifter met AD.

0: Hanne Keizer, wat super tof dat je naar het zuiden wilde afzakken.
1: Ja, tuurlijk. Voor mij voelt het gewoon even als vakantie. Want ik ben gewoon echt in een compleet andere omgeving. Maar het meer dan waard om hier naartoe te rijden.
0: Absoluut, absoluut. We zitten in Maastricht, hè. Jij bent hier omdat ik dacht, nou, als we het gaan hebben over Jera on Air. En over wat moeten we allemaal checken. Wat betreft het thema. Bijvoorbeeld vrouwen of andere minderheden. Ja, dan moeten we bij jou zijn.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je me daarvoor gevraagd hebt. En ja, het is normaal gesproken een thema waar ik niet per se heel erg diep induik. Omdat ik vind gewoon muziek is muziek. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk om inderdaad gewoon even wat vaker stil bij te kunnen staan. En ook gewoon er even over te praten. Want ja, we kunnen met z'n tweeën of met de hele wereld samen kunnen we een heel verschil gaan maken uiteindelijk. En dat begint bij kleine initiatieven. Alhoewel, klein initiatief. Begint gewoon bij een vette radioshow waar je dit soort dingen kunt doen.
0: Ja, want wij zijn eigenlijk de enige twee vrouwen, begreep ik, bij King Distortion. Hè?
1: Ja.
0: Nou ja, dus we zijn eigenlijk de elite, zeg maar.
1: Ja, zo kun je het te bijna zeggen, inderdaad.
0: 8 Days van Curse Lifter.
1: Ja.
0: Dat was de eerste track die jij wilde horen. Vertel.
1: Zeker. Het is een hele heftige track. Thematiek die erachter zit is ook best wel intens. Zij hebben dit nummer een tijd teruggeschreven omdat elke 8 dagen een vrouw vermoord wordt. En dat vaak gebeurt binnen de huiselijke sfeer of binnen de sfeer van mensen die ze kennen, die dichtbij ze staan. En het is een thema wat best wel zwaar beladen is. En ook met recht, omdat het is gewoon heftig. En ik vind het daarom gewoon ontzettend goed dat onder andere Curse Lifter daar op zo'n mooie manier aandacht aan heeft besteed. En deze track de wereld in heeft geholpen. En het staat gewoon als een huis. De dames en heren die hebben gewoon een track neergezet. Je voelt hem gewoon binnenkomen op het moment dat je het hoort. De urgentie komt zo hard over. En ja, wat ik dan ook nog heel tof vind aan die track. Ze zijn natuurlijk de afgelopen jaren zijn ze onwijs gegroeid van het begin van de band naar waar ze nu staan. En dat hoor je ook zo hard terug in die track. Dus vandaar dat ik deze heb uitgezocht.
0: Ja, ja, zij staan ook op Jera on Air. Volgens mij om 12 uur in de
1: Buzzard op de vrijdag inderdaad.
0: Ja, meteen een lekkere opener.
1: Ja, echt heerlijk. En dat is voor mij ook de reden om gewoon vroeg al op het terrein te zijn.
0: Ja, Curse Lifter stond een paar weken geleden ook op Hell on Sphinx.
1: Oh, vet.
0: En daar hangt een bepaalde energie omheen ook. Hè? En die, ja. Ik vind het zo grappig dat Rosa, als je met haar spreekt, heel ingetogen en zo. Ja. En dan staat hij op het podium en dan is gewoon één brok agressie, hè? In de positieve zin.
1: Ja.
0: Ja, we zitten hier om. Wij gaan allebei ook naar Jera on Air. Hè?
1: Ja, heel veel zin in.
0: Ja, super tof. En we dachten, laten we eens even kijken hoe het zit met de vertegenwoordiging van de dames en andere genderminderheden, laten we maar zeggen. Vertel, Hanne, hoe zit het daarmee?
1: 22 vrouwen hebben staan er dit jaar op Jera on Air, 286 mannen. En dat is dus niet 22 bands. Echt gewoon letterlijk 22 vrouwen. En daarbij heb ik ook meegenomen de DJ's die hier staan. Volgens mij in de Ravens staan die met name dit jaar. Mm-hmm. En daar komen we uit op een 15-tal artiesten.
0: Ja, en daar moet ik even een aanvulling op maken. Want vlak nadat we deze show opnamen, kwam er nog een badge namen bij. Met name op de nieuwe combi stage Quail Nightingale. Dat een eigen programma draait, gecureerd door Sad Songs Club. Daarmee zijn er iets meer dames op de podia van Jera. Namelijk zo'n 29. Maar ook meer heren. Namelijk zo'n 488. Waarmee het percentage vrouwelijke artiesten iets lager uitkomt. Namelijk 5,6% van het totaal. Echter, dat is nog steeds boven het gemiddelde in de harde muziekindustrie. Daar ligt het percentage namelijk tussen de 3 en de 4%. Conclusie, het gaat de goede kant op voor de dames op Jera. Het kan natuurlijk zijn dat er nog wat artiesten bijkomen, maar de verwachting is dat het percentage ongeveer hetzelfde zal blijven. Tot zover de feitjesmonoloog. Terug naar Hanne.
1: En heb ik natuurlijk ook even gekeken naar op welke podia staan ze. Er staat geen enkele vrouw op het hoofdpodium. En nul non-binaire mensen.
0: Ja.
1: Dus ik vind het.
0: Dat is natuurlijk wel lastig, want dat weten we natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat niet.
0: Dat weten we niet. Nee.
1: Maar ik heb wel gekeken of ik over de mensen iets kon vinden of er iets werd genoemd. Maar ja, voor zover ik kon zien, dus helaas niet.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat vond ik heel bijzonder om dat te zien. En eigenlijk best bijzonder, want ik ga na een paar jaar nu heel erg graag naar het festival toe. Het is een onwijs fijn festival om er te zijn. Omdat je voelt, tenminste, ik voel me als vrouw veilig.
0: Ja,
1: eerste keer dat ik naar Jera ging, was in mijn eentje ook. En ik heb me geen moment eigenlijk onprettig daar gevoeld.
0: Nee, nee.
1: Maar dan om dan te zien dat er gewoon zo weinig vrouwelijke artiesten daar zijn, dat vond ik dan heel bijzonder. En daar sta je eigenlijk helemaal niet bij stil als je voor de eerst aan zo'n festival gaat. Natuurlijk, je kijkt de line-up en je kijkt van, hey, die en die bands wil ik zien. Dit vind ik tof. Maar dan ineens komt het besef toch wel een beetje binnen. Zo van, ja, dat is weinig.
0: Om wat context te geven. Hè? Vorige week was South of Heaven. Ja, daar stond ook geen enkele vrouw op het hoofdpodium. Op het hele festival 4 vrouwen. En is dat eigenlijk op bijna alle festivals. Hè? Bij Pinkpop is het ook jarenlang aan de hand geweest. Dus het is zeker niet om vingers te wijzen of zo. Dit is gewoon een... Een fenomeen, laten we maar zeggen. Hè, wat overal aan de hand is. Je kunt je afvragen, is het dan erg dat er zo weinig vrouwen op het podium staan?
1: Ik vind het aan de ene kant jammer. Maar dat is met name omdat er een hele geschiedenis achter zit. Jeroen is niet te wijten aan dat er weinig vrouwen op het podium staan. Tuurlijk, er zijn initiatieven die kunnen worden gehandhaafd om het quotum omhoog te halen. Maar het is niet Jera die hier debat aan is.
0: Nee.
1: Het is gewoon echt hoe de geschiedenis eigenlijk van de muziek is ontstaan, of in ieder geval de bandcultuur is ontstaan. En jij hebt natuurlijk in jouw programma al een heleboel toffe dingen eraan gewijd over hoe vrouwen zich binnen de muziekwereld kunnen staande houden, wat ze doen, hoe ze zich daarin laveren en hoe ze zich daar vertegenwoordigen. Wat ik heel erg jammer vind om dan terug te zien in de geschiedenis, dat er gewoon eigenlijk voor vrouwen vroeger geen ruimte is geweest. Of dat er werd gezegd van, hoe groot is de kans dat het verkocht gaat worden als er een recorddeal wordt gegeven aan een band waar überhaupt een vrouw in zit. En om er als vrouw dan tussen te komen, dat was dan al bijna onmogelijk. En dat vind ik ook wel heel erg tof om dan te zien dat er dan ook onderzoeken naar gedaan zijn om te zien van, wat is dat dan wat ervoor zorgt dat een vrouw er überhaupt moeilijk tussen komt. En er was een theorie ook naar voren kwam dat vrouwen worden of neergezet als een hoer of als een godin. En dat vind ik heel erg jammer dat dat eigenlijk gewoon alleen maar, het is of het een of het ander om bekend te worden. En het is niet per se een, je wil een band starten, dus je vindt het tof om muziek te spelen. Je bent goed, dus je komt als band hoger op.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel apart en heel erg jammer eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat dan gewoon te zien doortrekken naar waar we nu staan op dit moment, vind ik dan best wel een dingetje.
0: Dat merk ik ook in gesprek met mensen van bands met vrouwen. Mm-hmm. Dat men er al van uitgaat dat we het hebben over een vocalist.
1: Ja.
0: Wat ook vaak zo is. Hè? Dus het is vaak als er vrouwen in band zitten, dan is het of de bassist of de vocalist.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is ook een onbewust idee wat we hebben bij vrouwen in bands. Dat is dan de zangeres of zo. Hè?
1: Ja, terwijl er gewoon zo ontzettend veel goede vrouwelijke artiesten zijn überhaupt. Ja.
0: Dus, maar bij Jera en R is er dus vooruitgang eigenlijk. Hè? Want volgens mij waren er eerdere jaren minder vrouwen. Dus er staan er nu wel steeds meer. Het is nog steeds een heel klein percentage natuurlijk. Maar
1: Ik denk dat het niet per se lastig is om ze te boeken. Maar wel het risico wat ze afwegen van, als we ze boeken, hoeveel kaartverkoop zal dat teweeg brengen? We hebben natuurlijk een paar hele vette bands staan. Onder andere Upchuck vind ik echt onwijs tof die er staat. Nou, we hebben net al gehad over Curseliften, die gewoon onwijs goed is. En ook nog van uit de lage landen.
0: Ja.
1: Dus we mogen echt onwijs trots op zijn dat we zo een band hier hebben. En dan ook bijvoorbeeld te denken aan een band als Klittenband, die op het moment gewoon echt best wel, voor mijn gevoel, in de inmiddels nog helaas nog kleine underground scene, toch wel furore weet te maken, omdat ze gewoon zo ontzettend in your face zijn op het moment dat je ze ziet spelen. Het echt een aanrader om naartoe te gaan trouwens.
0: Ja.
1: Er zijn wel echt hele vette dingen om naartoe te gaan. En wat er ook gewoon heel erg tof is om te zien, dat qua bands die er ook verder staan waar geen vrouwen in zitten, dat daar bijvoorbeeld wel samenwerking mee zijn geweest. Bijvoorbeeld een Torn from Oblivion. Die heeft samen met Alma van For I Am King. Ja. Hebben zij ook een samenwerking gedaan. En dat vind ik dan wel weer tof om dan te zien dat er toch bands ook staan die niet per se een vrouw in de band hebben.
0: Ja.
1: Maar wel de samenwerking opzoeken met bands.
0: Ja, ja, super tof. Nou ja, we hebben het nou over Klittenband. Is het Klittenband?
1: Ik noem het Klittenband. Maar
0: Klittenband.
1: Ik ga het aan zijn naam vragen, want we spreken ze op Jero ook.
0: Ja, ja, ja. Nou, maar zullen we er even naar gaan luisteren? Want jij hebt ook een track in de lijst gezet, hè? Feminist heb je gekozen.
1: Ja, nou, ik dacht, als we het dan toch over vrouwen gaan hebben, dan moeten we dit nummer maar erin gooien.
0: Oké.
1: Maar ja, het is gewoon ontzettend pakkend wat ze doen. En het is lekker recht voor zijn raap.

0: een feminist.
1: Ik ben een feminist, want ik hou ook van kleine tieten. Ja. Ja. Ze brengen het ook met humor, hè?
2: Ja, dat zeer zeker. En ja, onstage, als je ze ziet, je gaat dit nooit vergeten.
1: Oké, okay, want ik heb ze nog nooit live gezien. Waar moeten we zijn? Hoe laat? Weet je dat?
2: Ze spelen op de zaterdag in de Raven. En volgens mij in de middag al ook.
1: Oké, okay. Jeroen R. is op de goede weg, laten we maar zeggen.
2: Ja, zeker.
1: En, die zichtbaarheid, daar gaat het eigenlijk over. Want ja, er zijn wel degelijk initiatieven die ervoor zorgen dat, dat het, ja, het vrouwenquotum, hè, om het maar even onpopulair te zeggen, om dat omhoog te krijgen. Hè. Mm-hmm. Key change heb je onder andere waarbij je Noorderslag is aangesloten. En bij Best Kept Secret besteden ze daar ook aandacht aan.
2: Ja, dat vertelde je inderdaad vandaag. Want dat vind ik wel echt heel erg mooi. En ja, heel bijzonder om dan te horen dat gewoon een kwotum is van 50% artiesten met vrouwen erbij.
1: Ja, dan moet ik even een slagje om de arm houden, want ik weet niet of het 50% is. Maar in ieder geval dat er in het boek wel rekening wordt gehouden met dat bijvoorbeeld vrouwen ook op mainstages staan. En dat je daar door ook in de rest van de programmering rekening houdt met de boekingen, zeg maar, die je doet.
2: Ja.
1: Want dat is natuurlijk altijd de discussie, hè? Van ja, boek je een band omdat er vrouwen in zitten of omdat ze goed zijn?
2: Ja, het is gewoon, bands moeten geboekt worden omdat ze goed zijn. Maar er zijn eigenlijk stiekem best wel veel goede bands met vrouwen erin.
1: Ja.
2: Denk maar in Nederland bijvoorbeeld aan een band als Surf. Ik vind het zo onwijs vet. En dat is een van de beste vocalen die ik gewoon in Nederland überhaupt ooit heb gehoord. Of denk aan het band van al een tijdje terug, die gelukkig nog steeds actief is, All for Nothing.
1: Ja.
2: We hebben gewoon zoveel vette dingen gewoon gaande, alleen al in ons kleine kikkerlandje. Ja, dan ben ik best wel verbaasd eigenlijk dat er gewoon zo weinig grote artiesten zijn.
1: Ja, het is ook een cirkel, hè? Want zichtbaarheid leidt tot bekendheid. En bekendheid leidt weer tot zichtbaarheid. En op het moment dat die exposure, dat je die kans niet krijgt, dan komt de volgende stap natuurlijk ook niet.
2: Ja.
1: Dus de grote bands die we nu kennen, die zijn daar niet alleen beland omdat ze zo goed zijn natuurlijk, maar ook omdat ze die podia, die gelegenheid hebben gekregen. Ja. Dus het is ook een soort van durven, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Dus daarom zitten wij om ook die bands even in het voetlicht te stellen, laten we maar zeggen.
2: Wat ik misschien ook wel leuk is om nog te noemen. Vroeger waren met name de vrouwen de drijvende veer achter het feit dat bands waar mannen in zaten, dat die bekendheid konden krijgen. Want zij waren degene die de fanzines schreven. Zij waren degene die de merch deden, die de merch überhaupt uitdachten, die de merch creëerden.
1: Is dat zo?
2: Ja. Dat is blijkbaar een hele subcultuur ook geweest binnen underground scenes, waar vrouwen dus gewoon echt ervoor zorgden dat de mannen zichtbaar werden. Dat vind ik ook eigenlijk stiekem best wel tof.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik hoor dit nu voor het eerst. Even terug naar muziek. Wat moeten we nog meer gaan checken? Want je hebt eigenlijk een lijst volgens mij echt van 14 namen of zo aangelegd.
2: Ja, nou, een van de dingen die voor mij echt uitsprong, die ik echt heel vet vind, die ik zelf nog helemaal niet kende, maar waar ik wel echt als het lukt vooraan ga proberen te staan. Upchuck. Echt die vocalist. Het is gewoon bizar wat daar voor geluid uitkomt. Met name door de energie die er vanaf komt als je de muziek luistert. Überhaupt wat er aan beeldmateriaal is over deze band. En wat er is qua muziek online. Het is echt moeite waard.
1: Oké, dan gaan we even luisteren naar Upchuck met Facecard.

0: kijk, ze staan in de Sparrow op de vrijdag.
1: Oké. Okay.
0: Is ook wel een toffe stage ervoor, denk ik.
1: Tof dat er zoveel initiatieven... dat er ook Nederlandse acts worden neergezet. En steeds meer. Hè, steeds meer stages ook. Eén vrouw die er staat... wil ik toch even aanhalen, want dat is echt totaal iets anders weer. Ik weet niet of je dat hebt geluisterd, dat is Lola Doppelspitze.
0: Ja, ik heb haar ook in de lijst staan inderdaad. Ze komt uit Duitsland. Tenminste, is Duits-Nederlands stond erbij bij de omschrijving.
1: Nou, ze komt uit Brabant. Dat kan ik je vertellen, omdat ik erachter kwam dat ik de dame hierachter ken.
0: Oh,
1: maar ik wist niet dat zij dat was. Ja, ja.
0: Wat grappig.
1: Ja, die is nog een keer gitaar komen spelen. Een keertje in de repetitieruimte van mijn oude band Siren.
0: Oh, serieus?
1: Ja, ja, ja. Dus ik ben heel benieuwd. En ik laat er toch even een stukje van luisteren.
0: Laten we dat doen.

0: Ik vind het echt helemaal te gek.
1: Ja, ik snap het idee erachter. En ook, ja, wat ik net al even off-camera tegen je zei. Of micro tegen je zei. Haar energie doet me heel erg denken aan wat Nina Hagen vroeger deed. En Nina Hagen is natuurlijk in Duitsland voor de punk vroeger best wel belangrijk geweest.
2: Ja, ik luister daar ook graag naar, moet ik zeggen. Maar ik ben, ik ben ook fervent happy hardcore liefhebber. Ik zat ooit in de band Rave Digger. Waarmee ik ook op Jera heb gestaan. Dat was te gek. waarbij we eigenlijk met distortion, gitaar en zo een soort van karaoke medley deden. Met allemaal nummers uit de happy hardcore. Ook dat geeft Jera dan een podium. En dat vind ik super tof dat ze dat doen.
1: Maar er staan nog een paar andere bands. En eentje die op de ene grote stage staat, namelijk op de Vulture. Dying Wish hebben we er natuurlijk staan.
2: Dying Wish, ja. Inderdaad.
1: Ook echt heel erg vet. Het is metalcore uit de USA. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik de mogelijkheid gekregen om ze nu eindelijk een keertje live te kunnen zien.
2: Ja, want je bent een liefhebber.
1: Nee, ik vind de muziek gewoon echt onwijs goed. En dan niet alleen maar de vocals, maar gewoon echt de hele band. Het zit gewoon heel strak in elkaar. En op de een of andere manier de emotie die zij weten weg te zetten in hun sound. En ja, ik vind het toch gewoon echt een eigen sound. Vind ik wel heel erg tof. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat live on stage, hoe het zich dat gaat vertalen ten opzichte van de recordings die ik heb gehoord. Ja.

separate.

0: Symptoms of Survival.
1: Ja, vond ik wel een qua tekst, of tenminste qua titel, vond ik die wel passend ook. Gewoon dat we ons als vrouwen in de muziekwereld toch moeten staande houden.
0: Ja. Waar gaat het daar ook over dan?
1: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de tekst niet zo secuur heb geluisterd. Maar ja.
0: Ik ga meestal ook voor de energie. En als ik dan achteraf hoor dat de tekst ook nog inhoud heeft.
1: Dan is het nog een extra plus.
0: Liever wel, maar ja, ik ben echt iemand die luistert naar energie in een nummer.
1: En voor mij normaal gesproken probeer ik ook de teksten te luisteren, maar dan moet ik er echt voor gaan zitten. En nou ja, we zitten volop in de voorbereiding voor Jera. En dan af en toe is het gewoon schipperen. Waar ga je tijd aan besteden aan het alle nummers echt minutieus uitpluizen? Of gewoon echt luisteren en gewoon het voelen wat erin zit.
0: Ja. Dying Wish, wanneer staan ze?
1: Donderdag en dan staan ze op de Vulture.
0: Oké, nou, lekker beginnetje dan.
1: Verder hebben we nog Baboon Show, die wel heel erg tof is.
0: De Baboon Show, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is het?
1: Het is punk uit Zweden. En zij weten gewoon iets neer te zetten waar je met een gewoon enorme grijzende publiek van staat. En ook gewoon, ja, eigenlijk mee wil zingen terwijl je de tekst niet kent. Dat vind ik wel heel erg leuk aan deze band. En ik heb ze een paar jaar terug heb ik ze op een iets kleiner festival, wat er ook echt onwijs goed doet trouwens. Halfpop is dat. Heb ik ze al zien spelen. En dat was gewoon zo'n toffe energie die ze weten mee te nemen. En dit gaat het op Jera heel erg goed doen.
0: Oké, en de vrouwenlink aan deze band is?
1: Er zitten gewoon twee vrouwen in de band. Toch, het is heel erg, het cliché is gewoon waar.
0: Wat is het cliché dan?
1: Je gaf al aan basgitaar of zang of vocalist. En Baboon Show heeft alle twee.
0: Ja, maar dat is ook verder helemaal niet erg, hè?
1: Nee, het zit gewoon echt onwijs goed in elkaar. En die stem van haar, het is gewoon lekker rauw. Het is gewoon niet gepolijst. En dat vind ik gewoon heel erg lekker.
0: Ja, als je dan naar luistert, denk je van dit zijn dan meer een dame op met een heleboel levenservaring op leeftijd. Of ja, op leeftijd, weet ik veel.
1: Is ze nog helemaal niet.
0: Nee,
1: volgens mij.
0: Nee, dat is ook niet zo. Maar zo klinkt het. Klinkt heel, ik weet niet. Klinkt als iemand die mij evenwel een les kan leren over het leven of zo. Terwijl ik denk dat ze toch jonger is dan ik.
1: Nee, wellicht kan ze een hele leuke levensles geven. Misschien moeten we haar eens proberen
0: dat
1: te spreken.
0: Dat is ook zo. When you are lonesome solitary.

0: Radio Rebelde. De Baboon Show in de Hawk op vrijdag.
1: Ja.
0: En weet je ook hoe laat?
1: Nee, dat lijstje dat heb ik er helaas helemaal niet gemaakt. Okay, ik kan het wel even gaan opzoeken.
0: De hele vrijdag in de Hawk blijven staan.
1: Ja, maar er zijn ook zoveel andere vette bands op andere plekken. Het is gewoon, Jera is een hele dag rondrennen. Dat ontkom je gewoon niet aan.
0: Waar staat de K3-tribute eigenlijk?
1: Ik heb het vermoeden dat zij of in de barn staan, of tenminste wat voormalig de barn is. Neem aan dat die bij de Rode Jager staan.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, maar dan is het inderdaad in de voormalige barn.
0: Gaan we dan naartoe eigenlijk?
1: Wil je een eerlijk antwoord hebben of een
0: sociaal wenselijk antwoord?
1: Ik denk dat er op dat moment een aantal andere zaken die mijn aandacht vergen.
0: Ja, je bent van de verantwoordelijke altijd bezig met het supporten van de Nederlandse underground scene.
1: Ja, lage landen. Maar ze komen natuurlijk uit België. Maar volgens mij staan ze ook pas heel erg laat, als ik me goed herinner.
0: Ja, ik denk dat die tent echt helemaal vol gaat staan.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ik heb 2 kleine kinderen, dus tegen wil en dank ken ik al die nummers ook.
1: Dus jij staat ergens vooraan.
0: Ja, ik moet nog even goed naar de timetable kijken wat er dan aan de ondergang is nog.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En van

0: aangekeken. Van, en hem werd de vraag beantwoord. En het gesprek werd ook met hem aangeknoopt. En ik zat er een beetje bij. Of op het moment dat ik iets wilde vragen, dan werd er gewoon compleet over me heen gesproken of wat dan ook. Ik had echt het gevoel dat ik er gewoon heel hard voor moest werken af en toe. Ja. En ook een heel simpel voorbeeld. Achteraf aan het einde van de show ging de band naar mijn co-host toe om hem te bedanken voor alles wat hij voor die show gedaan had. En laat het nou net wezen dat ik die uitzending compleet in elkaar had gezet. Dat ik de hele production ervoor had gedraaid. Ja. En dan denk ik ook van en ik dan? En niet eens een handje of wat dan ook. Of gewoon heel simpel, wanneer je binnenkomt, co-host wel eventjes gedag zeggen, even een handje geven. En mij niet eens een blik waardig gunnen.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, sinds wij gewoon echt lekker de underground bands hebben en gewoon lekker de hardcore bands, punk bands en alles ertussenin lekker in de studio hebben staan, sindsdien heb ik dat eigenlijk niet meer meegemaakt.
1: Maar hoe heb je daar toen op gereageerd?
0: Ja, ik vond het heel lastig om erop te reageren. Ik wist ook gewoon niet wat ik moest zeggen of doen. Want op dat moment, wat kun je?
1: Soms gebeurt zoiets en dan heb je eigenlijk, dan denk je, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Ik herken dat wel, dat je denkt, zie ik dit nou goed? Of wat is het? En achteraf denk je, hey, wacht even, dit klopt niet.
0: Nee, precies. En het is gewoon zo jammer, want je bent gewoon als maker. Je zit daar met je co-host. Je co-host is net zo belangrijk als jij. Je doet dit samen. Dus het is uiteindelijk ook gewoon een gemeenschappelijke effort die erin gezet wordt.
1: Ja. Bij dit soort situaties denk ik ook, als ik jou dat hoor vertellen, is ook weer aan de hand dat mensen, ik denk dat ze het niet doorhebben, dat het gebeurt.
0: Nee.
1: En dat is het. Het zijn onbewuste processen. Dus het is niet dat iemand actief seksistisch is.
0: Nee, maar het is een aanname dat de man achter iets doet.
1: Juist, en dat is in de basis seksistisch. Dus het is een seksistische handeling zonder dat iemand doorheeft dat zo is. Het is moeilijk, hè? Want de wil is er gewoon, denk ik. Alleen het doorhebben van waar het hem in zit, Dat is ook heel lastig. Als je dat zelf niet meemaakt, dan weet je niet dat gebeurt. Hè?
0: Ja.
1: Even terug naar de muziek.
0: Nee, wat ik wel echt nog een hele vette band vind die wel echt genoemd moet worden. Wijf uit België.
1: Ja, nou dat was inderdaad wel de volgende in het rijtje. uit België inderdaad.
0: Ja, en ik kende de band heel eerlijk gezegd nog niet hiervoor. Het is wel een keertje voorbij gekomen volgens mij in een playlist bij ons. Maar het was voor mij een band die een beetje op de luwte is gebleven. Maar ze hebben best wel wat furoren gemaakt de afgelopen maanden ook. Of de afgelopen jaren. Omdat zij een genre spelen wat niet per se, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet het meest voor de hand liggende. Want het is een beetje post-grunge, hardcore, weet ik veel wat. Een hele grote mengelmoes van alles en nog wat. Maar als je dan luistert, dan denk je van maar dit moet je niet in een hokje willen stoppen.
1: Ja, hysterical.
0: Ja, dat zo is het nummer inderdaad dat ik heb uitgekozen. Tenminste, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Ik vond het echt heel erg vet. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan gaat vinden ook.

0: wat een bak energie.
1: Wel, hè? Ik vind het echt zo vet. En ja, er wordt wel een. Ze proberen er een label aan te hangen als je het op verschillende sites terugkijkt van wat voor band is het. Maar ik vind dat ze er gewoon geen label aan moeten hangen, want het is zo eigen. Het is zo vet. En ja, wat je zegt, gewoon gigantisch veel energie. Het sleept je gewoon erin mee. Het is gewoon een vuist in je gezicht op de best mogelijke manier.
0: Ja, en wanneer staan ze?
1: Zij staan op de zaterdag in de Sparrow.
0: Vet.
1: Ja, volgens mij het genre wat ze proberen aan te hangen is bombastische stoner rock en nu metal.
0: Wauw. Ja, die combi had ik nog niet echt gehoord.
1: Nee, maar het is echt op de ene site is het post-grunge, post-hardcore, weet ik veel wat. Het is gewoon niet te labelen.
0: Ja. Heb jij het idee dat dat iets van nu is ook? Dat die genres eigenlijk heel erg mergen? Want ik heb het gevoel dat bij heel veel bands er helemaal niet meer een bepaald genre aan te hangen is.
1: Nee, ik vind het inderdaad wel iets van de afgelopen 5 jaar, heb ik het gevoel. Eerder was er natuurlijk best wel een stigma op dat zodra je genres een beetje blenden, van ja, maar dat is het een niet of het is niet het ander, dus doe maar niet. Ja. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat juist nu met name de jeugd, ja, dat voel ik me een beetje oud als ik dat zo zeg, maar dat die gewoon echt het lef hebben om gewoon dingen te proberen en ook gewoon dingen door elkaar heen te gooien die in eerste instantie gewoon helemaal niks met elkaar te maken hebben en dan toch iets onwijs vets neer te zetten. En een heel simpel voorbeeld waar helaas geen vrouwen in zitten, maar Apocalyptica heeft natuurlijk metal met klassieke muziek weten te verweven. Dat vond ik al heel erg vet. En dan zie je nu gewoon steeds meer initiatieven ontstaan met hip-hop, met metal of met hardcore ertussendoor. Ja. Ja, ik vind het echt heel tof dat het mag ontstaan en ook gewoon ruimte krijgt.
0: Ja, ik heb ook het idee dat Belgen daar ook heel goed in zijn.
1: Ja.
0: Dus dat, want ik vind bijvoorbeeld Maria Iscariot
1: ook best wel tof.
0: Ja, dat, maar die doen dat ook een beetje, vind ik. Dus dat experimenteren moet je durven ook. Ik zie, ik heb hier een lijstje. Daar heb jij een aantal bands op gezet. Want ik zie ook L. Rich.
1: L. Rich is volgens mij een DJ. Heel erg tof dat zij ook een van de line-up voor DJ's gewoon is neergezet. Want zij heeft natuurlijk wel een naam gecreëerd en weet zich echt goed staande te houden.
0: En even kijken.
1: Alien Mania.
0: Ja, staat hier. Ja, we mogen ook fouten maken, toch?
1: Als ja, het niet dat zeker. Zit, als ik
0: drum en bass.
1: Ja.

0: hoe zij, voor haar de ervaring gaat zijn op Jera. Omdat drum and bass is natuurlijk iets wat ze een klein beetje mee experimenteerde de afgelopen jaren. Om dat toch een beetje neer te zetten. Mm-hmm. En drum and bass gemixt met metal is ook best wel een tof genre. Zeker, wat er überhaupt staat.
1: Ja. Op de donderdag staat ook natuurlijk Wargasm in The Vulture. En op diezelfde stage de dag daarna Harriet. En ook hier als aanvulling, op zaterdag in de Quail, Cold Grip uit Weert. Met Suzanne in de Kleef op gitaar. Zij was de gast in aflevering 1 van deze show. Ik zie hier ook Dead by Romy.
0: Ik zag haar inderdaad tussen staan. Ik heb alleen helaas niks ervan in het rijtje gezet. Ik heb... Ik moet kiezen, inderdaad. Ja. Ik ben wel echt heel erg benieuwd wat dat met het publiek doet. Want het is dark pop wat er naar voren komt. Het is eigenlijk een beetje een ander genre dan dat ik zou verwachten op Jera. Maar ja, het is eventjes gewoon even een soort van palette cleanser, denk ik dan in dat geval. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat dit voor Jera gaat doen. Voor de bezoekers die hier staan en hoe dat wordt ontvangen. Omdat het natuurlijk wel totaal wat anders is dan de andere genres die hier staan.
1: Maar als ik het hoor, dan denk ik toch van, dat past daar. Dat past daar wel. En ja, laten we eerlijk zijn. Als alle kleuren, hè, de K3-tribute er staat. Ja. Wat past er dan niet? Hè?
0: Eigenlijk kan alles.
1: Eigenlijk kan alles. Ook in het lijstje zie ik staan Youth Code.
0: Ja. Een duo waarvan de helft vrouw is. Zij maken IBM. En ook de Raven trouwens op de zaterdag. Ik heb het vermoeden dat wel iets gaat zijn waar je, als je een beetje into IBM bent, dat je erbij moet zijn. Want ik denk dat het wel een van de bijzondere optredens gaat worden.
1: Waarom denk je dat dan?
0: Ze hebben de afgelopen tijd natuurlijk steeds meer ruimte weten te krijgen en zichzelf echt weten te neer te zetten. En ik heb het vermoeden dat het Nederlandse publiek... Nou, kun je van Jera eigenlijk spreken van het Nederlands publiek? Want het is best wel internationaal natuurlijk.
1: Ja, heel veel internationaal. Heel veel Duitsers trouwens ook.
0: Ja, vandaar dat ik me daar zo thuis voel.
1: Want?
0: Ik ben een halve Duitser.
1: Oh, ja. Ik kijk even in de lijst. En daar staat ook de Smith Street Band. Folkpunk is het.
0: Ja, klopt. Het Australië inderdaad. Het is wat, denk ik, lekker een break tussen alle het grove geweld qua geluid. Dat we natuurlijk lekker over ons heen gaan krijgen in het weekend.
1: Ja.
0: Is denk ik wel een hele tof om ook naartoe te gaan. En zij zijn natuurlijk al heel erg lang bezig. En ze weten, het is gewoon een feestje om er naartoe te gaan.
1: Ja, er staat folkpunk. Maar ik vind het... toch ook wel meer, er zitten ook wel wat andere elementen in, heb ik het idee. Ja, bij folkpunk denk ik meer aan...
0: Flogging Molly.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Nee, het is ietsje rustiger. Het is echt een beetje het Australische folkspunk wat je daar hebt.
1: Gaan we daarheen luisteren ook nog?
0: Ik wil wel even 1 of 2 nummertjes even meepakken als ik daar ben. En ik denk dat we wel eventjes wat moeten luisteren van ze.

0: Overigens ook mooi om te noemen dat bij Jera on Air wel ook in de productie. Hè? We hebben natuurlijk Odette Rozenkrans, de topper floor manager in de ruigste keet. Hmm. Dus die hebben, en er zitten sowieso best wel veel vrouwen in de productie. En ook tussen de vrijwilligers, want dit festival draait op vrijwilligers op het hele dorp IJsselstein. Superleuke mensen, super betrokken mensen allemaal. Dus ook dat is lovenswaardig, vind ik.
1: Ja, want wat ik heel erg tof vind, vanuit Live & Pure hebben wij met 3 mensen met name contact op voor Jera. En dat is 1 man en 2 vrouwen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Oh, en dat zijn?
1: Kelly en René, dat zijn de 2 dames. Ja. René, echt, lieve mensen, als jullie haar zien, zwaai even naar haar, ga even een praatje met haar maken. Ze is zo lief, zo gezellig. Ja. En Kelly ook, net zo. En de heer waarmee we contact hebben, dat is Thijs.
0: Ja. Ja, ook een topper. Het ook een topper.
1: Zeker, zeer zeker een topper. Altijd onwijs behulpzaam, altijd heel erg meedenkend. Dus ja, heel fijn.
0: Dus laten we hopen dat er volgend jaar nog meer acts die iets meer divers zijn staan. Maar we zijn denk ik goed bezig, Jera. Het is ook steeds, het is ook steeds weinig, maar het zijn wel bijzondere acts ook. En in toenemende mate. Nou, we hebben een hele lijst afgewerkt. Hè? Mensen, jullie weten waar jullie moeten zijn als jullie de vrouwelijke zaak of de diversiteit een warm hart toe dragen. Of gewoon als je benieuwd bent.
1: Ik zal ervoor zorgen dat ik even een kleine timetable maak met waar de dames staan. Welke tijd dat jullie dat ook gewoon even op een rijtje hebben. Die stuk of naar jou, Nina.
0: Dat is echt een supergoed idee. Wat ben ik blij met iemand die zo op de feiten en cijfers en alles zo goed heeft uitgedacht. Zullen we er dan uitgaan met... dit is geen opdracht. Ik herhaal, dit is geen opdracht met Destroy Boys.
1: Lijkt me een hele goeie. Ik ga er ook vooral naartoe supporten. En ja, voordat we eruit gaan, Nina, echt, ik wil je toch een compliment maken. Ik ben blij met wat je doet voor de Nederlandse scene. En ook gewoon dat je vrouwen op die manier even op een hele mooie positieve manier in het daglicht weet te zetten.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel. Ik hou ook heel veel van mannen, hoor. Dus dat,
1: ja, ik ook. Dat sowieso.
0: Ja. Nou goed, dan gaan we eruit met Destroy Boys. En ik zou zeggen, jongens, zoek ons even op het terrein. Als jullie even willen langskomen. Dat kan niet. Wij zitten in de perstent. Dat klopt niet.
1: Ik loop wel rond af en toe om even beentjes te kijken. En ik loop wel met mijn Live & Pure shirt rond.
0: Oh ja, nou dan doe ik die van mij ook aan.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: King. Distortion.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbet cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Casablanca.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: King, you gotta recognize distortion.

0: echt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
4: Kink. Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. King. Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.